0: heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina. Every day.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina, every day.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, more music.
3: Ik tel de tijd.

0: Demo? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Every second.
3: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De zware bosbrand in de Hogeveen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. Want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
3: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef A-Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvré.
4: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. Dan zie je dat zij een eerste goal scoren.
5: We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
4: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.

Kingdom of Fear. Ik denk dat er weinig fear zijn voor het weekend wat voor de deur staat. Want dat is wat er vandaag te bekijken valt. Hè. Ja, we tellen af richting het weekend. En het is bijna al het laatste weekend van augustus. En van die grote vakantie zeker. Hè. Ik ben Wim Corneli. Tot een uur of negen.

0: Ik heb er zoveel geteased de voorbije dagen naar tv-programma's die eraan komen, dat ik eigenlijk een heel belangrijk programma zelfs nog vergat. Straks meer details daarover. Eerst Dermot Kennedy.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
3: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
2: Hijst loopt en zingt.
3: Ten voordele van actie zorgen mens.
4: Christina.

The Fear was dat hier bij Christina. We hadden het al over de verraders die er aankomt vanaf volgende week. Of nee, binnen 2 weken. We hebben het al gehad over Blind Getrouwd, het nieuwe seizoen. Maar de slimste mens ter wereld komt ook terug in het najaar natuurlijk. En ook daar worden stilaan meer en meer namen over gelost. Straks hier weer een nieuwe naam na Ivan. Dit is Fotonovella.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Overe, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrumovere.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

Jean Rive, PFR en Dr. Chai was dat met Sola hier bij Christina. Ik hoor hier op de redactie dat er enkele richting Pukkelpop trekken dit weekend. Ja, dat is ook weer van de partij. Ze gaan het alleen ietsje minder heet hebben daar, precies. Best ook regenjasken meepakken. Hier is Mumford & Sons.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
3: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvré.
4: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.

Heb je daar op je werkplek met z'n allen meegeroepen op deze van Struella's en Spirits? Misschien wel de juiste teambuilding in de ochtend, zo wat uit brullen. Zo. Welkom, dit is Christina.

Fleetwood Mac en Hold Me. Een wereldberoemde band is zijn drummer kwijt. De rockband ZZ Top is Frank Beard kwijt, overleden enkele dagen geleden wegens gezondheidsproblemen. Het was de enige kerel zonder lange baard bij de band.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaapt wel en goedemorgen.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
0: Christina,

I save my love for somebody else. Dat lijkt mij niet zo meteen de meest positieve boodschap die je kan geven, als dat toch tegen het lief gezegd werd. Goed. Goedemorgen, welkom erbij. Kygo, Khalid en Griffin waren dat. En nu duiken we terug naar de 80s. Dit is LD Barge bij Christina met Who's Johnny?

0: eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival!
1: Christina.

Jawel, een strijd tussen Madonna en Taylor Swift. Wie had dat verwacht? Madonna heeft ze zelfs verslagen, die Taylor Swift, want ze sleept het meeste nominaties voor de MTV Video Music Awards binnen. Dikke proficiat.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
2: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
1: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
3: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
4: All summer long. Christina.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473 44 92 99. Caligado. Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
3: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar de leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisten 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En heeft een van de oprichters ook een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaken onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Christina, een hele zomer lang.

Michael Jackson was dit met een van zijn grote songs, Beat It. En zo beginnen wij aan een nieuwe Let The Music Play. Even over 10 uur met dank aan Wim Cornelli, de vroege vogel hier bij Christina. Ja, elke weekdag moet hij dat voor zijn rekening nemen. We hebben ook nog informatie over de laatste bergconcerten die zondag aanstaande doorgaan. Waar is Magic Coldplay?

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
3: Tuinrama.
4: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
5: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
4: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
5: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
4: Bel ons even op 015 25 74 70.
5: Auto, elektro.
4: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina,

En je kan dit weekend nog een uniek dubbeltje meepikken. Zondag aanstaande de laatste bergconcerten. En vooraf misschien even dus naar de Voddenmarkt een uitstapje maken, een wandelingetje. En dan nadien rustig genieten vanaf 11 uur op het Kerkplein in Heistoddenburg. Met optredens van de Goorse Bloesem. En nadien de koninklijke fanfare De Ware Eendracht uit Schriek.

Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg.

En misschien moeten wij het wel een keertje meer doen. Eens rondom ons kijken. Want wherever I go, er is zoveel mooi rond ons. We hebben er niet altijd een oogje naar. So much beauty around us van Lost Frequencies van Nathan Nicholson. Goed, komende minuten heb je nog de real thing van ons te goed. Bausa met Magnetic. Maar eerst Macy Gray. Hier is When I See You.

0: Ja, You to Me Are Everything van The Real Thing. En dat was toen ook een zeer warme zomer 1976. Maar ik denk als we de weergoden nu horen vertellen... dat wij dit jaar, zoveel jaar later, het in alle opzichten ruimschoots hebben overtroffen.
1: Circle.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie zorgen mens.
2: Christina.

Jenna Spyro was dit met Material Lover. Ik ga onze muzieklovercus hartelijk bedanken dat we samen waren dit uurtje. En morgen, als u er zin in heeft, kunnen we elkaar terug ontmoeten via de radio om 9 uur. En hier is Jeroen van der Boom met je Jij Bent Zo. Tot ziens.

0: Christina Nieuws.
1: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000, of 4 keer meer in 7 jaar tijd. Blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen als Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld. De terugbetalingen kosten vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
2: Dat is medicatie die ervoor zorgt dat hart en nieren beschermd worden. Vermoedelijk is het dus wel een stijging in dit medicatiegebruik, maar die op termijn ook zal opleveren dat er minder patiënten insuline nodig hebben, minder behandeling van slaapapnee zal nodig zijn. En dus het is nog maar de vraag of dat die stijging in budget nu ook effectief betekent dat het RISIF op langere termijn meer zal moeten uitgeven.
1: Alleen mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen krijgen een terugbetaling. Mensen die het gewoon gebruiken om af te slanken niet. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen. Tegen Dortmund spelen ze die. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
0: Zomerradio, Christina.

Nummer dat voor het eerst het levenslicht zag in 1965. Het werd toen de plaat opgegooid door Marvin Gaye en Kim Weston. Dat was It Takes Two in de versie van Tina Turner en Rod Stewart. Jean-Paul die heeft ondertussen de studio verlaten en heeft beloofd dat hij morgen terugkomt. Vanaf 9 uur is hij terug present voor Club Christina. Nu mogen wij weer voor de laatste van de week

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen? B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera!
4: Christina,

Het nummer zet absoluut aan tot dansen. Ook al draait het een tijdje mee, het is dan toch een groot hit geworden voor Jonas Blue en Melif. Dat was Edge of Desire. Wij terug naar 2003 met Busted en de Year 3000. Wow.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
0: Christina.

Nummer dat een tweede leven heeft gekregen dankzij het internet. Turn the lights off van Justy, Jack Style en John. En stoppen met roken en vapen is voor iedereen anders. Toch kan stoppen in groep een extra steun betekenen. Je motiveert en steunt elkaar, je deelt tips, je viert samen successen. In september start er een cursus van 8 lessen. Gratis en vrijblijvende infosessie daarover. Die vindt plaats op zaterdag 12 september van 10 uur tot 11 uur 30 in het stadskantoor, zaal Paliter. En die kan je terugvinden langs het paradeplein nummer 2 in Lier. Inschrijven daarvoor, dat is niet nodig. 8 zaterdagen dus, van 10 tot 11 uur 30 in het stadskantoor in Lier. En de prijs bedraagt 48 euro's.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

Jonas Brothers met Love Me to Heaven. En als je op zaterdag 5 september gaat winkelen in Leuven, krijg je daar gratis live muziek bovenop. Tijdens de eerste editie van Baskers Boulevard verruilen Belgische artiesten als Lady Lynn, Tom Helze en Francis Soen het podium voor de Winkelstraat. Op verschillende plekken in de binnenstad zorgen ze met korte semi-akoestische optredens voor een muzikale soundtrack bij het shoppen. Leuk initiatief vind ik dat. Dit zijn Golden Earring en Weekend Love.

Misschien loop je wel de liefde van je leven tegen het lijf het komende weekend. Weekend Love was dat van Golden Earring uit 1979 kwam dat. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Die hebben ook een hitje te pakken met Repeat It. Dat is na dit nummer van Deep Zone. It's gonna be alright.

Nederlands-Britse samenwerking was dat tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat was nog eens Repeated. Nummer dat 12 jaar op de plank heeft liggen stofhappen, maar dan uiteindelijk toch een officiële release heeft gekregen. En daar zijn we helemaal niet boos om. Dit is Kane.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Als je je wilt vergewissen dat het live even sterk is dan op plaat, dat kan, want ze komt naar de Trix in Antwerpen op maandag 16 november en naar La Madeleine in Brussel op woensdag 18 november, deze Freya Sky. Dit was nog eens Silent Treatment. Dit zijn Enrique en Nicole.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Roland van Goitsenhoven verklaart de stijging.
3: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
2: De terugbetalingen kostten het RISI vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater gaat in november naar de VN-klimaattoppen in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beursrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
1: Christina, all summer long.

Eind 2017, toen werden de Lage Landen bij de Zee overspoeld door het duet van deze blaf met Gijke Arnaert. Zoutelanden werd een enorm succes en een bijzonder grote megahit. Het is trouwens een oorspronkelijk Duits nummer, Frankfurt Oder heet het, van Bosse en Analoos. Dit is Bruno

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

Ze dook op uit het niets. Ze belandde zomaar op de eerste plaats in alle hitparades in Europa. Maar ze was ook even snel weer terug verdwenen, deze Tasmin Archer. Het is bij die één hit gebleven, bedoel ik dan. Dat was Sleeping Satellite uit 1992. Nu de Brooklyn Bronx and Queens Band en On The Beat.

0: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Christina.

Warren met Drive Safe. En dit waren de Superman Lovers uit 2001 met Starlight. En dan slecht nieuws uit Amerika, want de totale Amerikaanse overheidsschuld is woensdag voor het eerst boven de 40 biljoen dollar. Dat is zo'n 34 biljoen euro uitgekomen. De staatsschuld is daarmee ruim verdubbeld tijdens de presidentschappen van Donald Trump en Joe Biden. Dit zijn Talking Heads, Slippery People.

Kunstenaar Andy Warhol was de grote liefhebber van deze Talking Heads. Je hoorde nog eens Slippery People. Ze waren trouwens de eerste Amerikaanse band die ooit op Rock Werchter optrad. Toen nog Thorhout Werchter trouwens. Komt u er pas bij, van harte welkom in de lunchbreak. Ben je aan het tafelen, laat het u vooral smaken. Met nu een van de supertalenten van nu. Dit is Summer 12 to 12.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

Hou mij vast van Bazaar met de dame die het wereldwijd gaat maken. Want nu verschijnen er zelfs al artikels in Amerikaanse kranten over Pommelien Thijs. Wie op zondag 23 augustus, nu zondag dus, met de wagen door het centrum van Aarschot moet, houdt best rekening met verkeershinder. Naar aanleiding van de parade, feest in de stad, gelden tussen 14 en 18 uur verschillende parkeerverboden en worden straten tijdelijk afgesloten. De parade vertrekt om 15 uur en duurt ongeveer 2 uur. Yeah.

Blijf het een fantastisch nummer vinden van Alex Warren. Dat was Fever Dream. En automobilisten in Mol, die keken raar op toen ze de afgelopen dagen een politieboete onder hun ruitenwisser vonden. De dader, een 6-jarige jongen, Mason genaamd, beter bekend als agent Frikandel. Gewapend met een speelgoedbollenboekje, een politieuniform en een omgebouwde skelter, hield hij zijn buurt dagenlang in de ban.

I Drop Dead van Olivia Rodrigo, die deze week onverwacht het middelpunt van een opvallende voetbalgrap werd. Onder een recente Instagram-post van de Amerikaanse popster verschenen duizenden reacties van de fans van FC Barcelona. Hun boodschap leek op het eerste gezicht duidelijk. Welkom bij Barça. Alleen was de boodschap niet voor Olivia Rodrigo bedoeld, maar wel voor Rodri, die de overstap maakte van Manchester City naar FC Barcelona. Dit gezegd zijnde, ga je een fijn weekend toewensen. Maandag zijn we weer voor een nieuwe week Lunchbreak.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
1: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand, 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest en raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met 100 drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
3: All summer long. Christina.

zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina. Ik tel.

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
3: Christina.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van Actie Zorgemens.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
4: Letsgo.be.
5: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer omdat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
3: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Lotte Kopecky start niet meer in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar start vandaag de derde rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en ook buien bij 20 graden ook. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

Hele goedemiddag en fijn dat je er weer bij bent. Dit is Christina, de laatste aflevering van At Work It van deze week alweer. Vrijdagmiddag nog een paar uurtjes en dan zit die werkweek er weer al op. We begonnen eraan met Fats & Small Tonight en dit is nieuw werk van Bas Serra, All Because of You.

0: Verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473 44 92 99.
0: Christina.

Becky Hill en David Guetta met Remember. En ik ben eens benieuwd of je deze nog kent. Een hit uit 1985. Een mooie reminder trouwens dat sommige platen uit de 80's nog altijd perfect tussen nieuwe muziek passen. Colonel Abrams met Trapped.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

Lorca met Ritmo de la Noche. Vrijdagnamiddag, het moment waarop je lichaam nog op kantoor zit, maar je gedachten al elders zitten. En als je vandaag nog een paar dingen moet afwerken, doe eerst dat ene vervelende klusje waar je al de hele dag tegenaan kijkt. Daarna voelt de rest plots een stuk gemakkelijker. En ook de muziek van Christina maakt het allemaal makkelijker. Grace Jones nu, uit 1981. Pull up to the bumper.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Christina, always music.

Een mooie combinatie van Vlaamse pop en Amerikaanse soul. Natalia meets Anne Volk met Glamorous. En dan hebben we het nog niet over deze combinatie. Elton John en Dua Lipa van ondertussen ook alweer 5 jaar geleden.

werk was dat van Just Stay en Sam Harper, Just a Little. En in dit liedje zingt Janet Jackson over mannen die denken dat ze zich zomaar alles kunnen permitteren. Nasty.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
4: Christina.

Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. En dit was nog voor hij wereldwijd een megaster werd. Maar je hoort hier al heel duidelijk de stijl en de stem die hem later zo bijzonder zouden maken. Een classic hit nu bij Christina uit 1979 van Michael Jackson. Rock with you.

0: Christina Nieuws.
1: In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woont er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Enjoy your summer. Christina.

En daar zijn we alweer aanbeland. Het laatste uurtje van At Work It van deze week. Nog één uurtje muziek. En dan mogen we stilaan de werkweek achter ons laten. We begonnen aan met Harry Styles, As It Was. En nu

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen? B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. En op vrijdagmiddag klinkt dat woord misschien wel verleidelijk nooduitgang richting weekend. Wilson Phillips nu, letterlijk een muzikale familie. De groep bestond uit Sheena Phillips, dochter van John en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's. En Carney en Wendy Wilson, dat waren de dochters van Brian Wilson van de Beach Boys. Drie stemmen, maar eigenlijk een hele muziekgeschiedenis samen. Een nummer uit 1990 is dit. Hold on.

0: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Overe, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrumovere.be.
1: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
2: Christina.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Zo dadelijk bij Christina, een classic hit van Fleetwood Mac. Maar eerst een nummer uit het gelijknamige album van Dido, Life for Rent.

Bruno Mars was dat met Risk It All. En dan nu een plaatje dat je bijna kan ruiken. Ik ruik zonnecrème, ik voel vakantie. Dit is 80s pop van Wham uit de zomer van 83. Club Tropicana.

Uit de film Beverly Hills Cop was dat Glenn Frey, zanger van The Eagles met The Heat Is On. En dit is Taylor Swift samen richting weekend met The Fate of Ophelia.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit, Tuinrama.
3: Tuinrama, je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
3: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
3: Op de baan Heist Westerlo.
4: Christina.

Radio BFR en Dr. Charlie met Sola. Jarig vandaag op deze vrijdag 21 augustus. Kim Sledge van Sister Sledge wordt 69. Khalees 47. Alizé 42. En de snelle Usain Bolt. Die mag vandaag 40 kaarsjes uitblazen. Nog een uurtje bij jullie, zo dadelijk samen onderweg naar het weekend. Maar eerst nog deze tot aan het nieuws en weer van 4 uur. The Yard Mix met The Miracle of Love.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
3: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
2: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Zomerradio, Christina.

Ideaal plaatje om deze vrijdagnamiddag richting weekend in te zetten. De Bauza met Magnetic. Onderweg na 5 uur, maar vooral onderweg dus naar het weekend met Ace of Base, Berre, Lost Frequencies. En dit is de

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Jelly Roll. Hij zou een tijd stoppen met optreden na zijn scheiding. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een van zijn laatste optredens van zijn tournee door de Verenigde Staten. We draaien er nog eens I'm Good. Het weekend, dat is synoniem voor dansen. Never gonna not dance again. Dit is Pink.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

Somber met Homewrecker. En dit halen we uit het vijfde solo-album van Tina Turner. Een waar hit-album met daarop I Can't Stand the Rain, Better Be Good to Me, Let's Stay Together, Private Dancer en ook deze What's Love Got to Do With It.

eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijs-Londenberg. Festival! Christina!

0: Vanessa Amorosi met Absolutely Everybody. De zomer van 1981 nu met Pino D'Angio. Hij werd gekenmerkt door zijn schorre stem, zonnebril en een sigaret op het podium. Ja, zo ging dat toen nog. Pino D'Angio dus met die zomer uit 81. Ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

Alex Warren met Eternity, zo dadelijk een nummer om het weekend dansend in te zetten. Lost Frequencies samen met Karen Lomax na Walking in Memphis van Mark Cohn.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Janice Blue en Melif met Edge of Desire. En zo zit het erop voor mij. Maar de muziek, die gaat hier gewoon door bij Christina. Always Music. Drie frequenties op FM. Online christina.be en DHB Plus in de provincie Antwerpen. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet nog van Miley Cyrus.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren, dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
2: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
1: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio-hoofdstad.
3: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
1: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
1: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 7:17 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig. All summer long. Christina.

genoeg licht om deze plaat te kunnen lezen. Bazaar. En ze helden het licht zelf bij met hun maanlicht uit 2019. Binnenkort moeten meer miljoenen schoolkinderen naar de schoolbanken. En wij maar hopen dat die schoolboeken niet omgevormd worden tot propagandamiddelen. En hopen dat al die kinderen voldoende tijd hebben om te luisteren naar Christina en Martin Garrix.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

goede suggestie voor dit weekend. Een filmpje meepikken doet dan zeker in het gezelschap van Bananarama met hit uit 1984. Robert De Niro's Waiting. De mens is niet de enigste primaat die er een huisdier op nahoudt. We hebben nog iemand gevonden. Cat's Eye. Dit is Animal.

0: Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473-44-92-99.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Vinden we nog een lichtpuntje in de discussies dit weekend? Zeker weten. Sorry, papi. Je kan er zo uit geraken samen met Topic en Becky G uit 2026. En uit onze hitparade, dat ging over Sorry, papi. We hebben nog een papi gevonden in onze platenbak. Dit is Papi Sanchez uit 2015.

Shabuzi en Miles Smith met Blink Twice. De mysterieuze boetes van agent Frikadel. Het blijkt het werk te zijn van de 6-jarige Mason. En zijn boodschap is gewoon: familie of niet, de wet moet gevolgd worden. Gelukkig is er nog iemand die wethouder wil spelen op de vrijdagavond. Hij heet James Blunt. Hij bracht dit uit in 2008 en ging terug in de geschiedenis van 1973.

Metal, Talk to You en dat M54 Ultra. Nooit was de leegloop in het Belgische voetbal zo groot. En wij maar hopen dat iedereen die het voetbal verlaat 24 uur per 24 luistert naar Christina en naar David Guetta.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Prins Harry en Meghan verrassen alweer en keren voorlopig terug naar het Verenigd Koninkrijk. Het is een instant replay, zoals bij Dan Hartman. Dan Hartman wist veel in zijn leven en die kwam dat ook wel terecht bij Mr. Know-It-All, die we kennen van Teddy Swims op de vrijdagavond.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik heb hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet, omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
3: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
3: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renui Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: Christina, een hele zomer lang.

goede vrijdagavond. Of dat Pukkelpop veel American Girls levert. Ik heb het niet nagekeken, nog op het podium, nog bij het publiek. Wij weten enkel dat Harry Styles erover zingt, ook in 2026. En wij weten ook dat Pukkelpop Limburg miljoenen oplevert. De Limburgse economie, tientallen miljoenen euro. Dit is John Trolley met Slipping Away.

historische schuld, stijgende rente, slechtste begrotingskort ooit. Baart deze cocktail u ook zorgen of zit u meer in hoe dat u dit weekend er moet uitvliegen? Gelukkig hebt u vlieglessen gevolgd bij Shepard met Learning to Fly uit 2021. U valt nu in de armen van Babette en Maxime.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

We zitten hier op de vrijdagavond met een rekenmachientje en we hebben berekend dat de ziektedagen van de Vlamingen tijdens de vakantie amper gerecupereerd werden deze zomer. En daarom was er Shakira en Burna Boy met Die Die. Dit is dan weer Paul Verhoeven.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival.
1: Christina.
2: Ik zit

0: 24 hours a day. Christina, every day.
1: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Judith zal erbij zijn.

Zorg eerst dat je eigen zaken op orde zijn en hou je grote mond. Dat was de boodschap van Judith met datgene uit 2022. Me and my big mouth heeft me al veel geld gekost. Zoveel geld dat ik niet meer naar Mars kan.

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

wij zien dat een deel van het dak van een leegstaand zwembad begint in te storten, weten wij ook dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Dat wist ook Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. We kenden jou als luisteraar tussen 17 en 19 uur tot zondag. Groeten van Chris Hoogtijsens.

0: Christina Nieuws.
1: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Koffnes was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy van de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat, er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
2: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
1: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
3: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
1: Naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e. Jasper Philipsen 3e. Berkmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
0: Zomerradio. Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
3: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
2: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. Over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
4: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daarnet gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze, als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken, je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
2: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
5: Every heartbeat. Christina. Okay.

unvergessliche deutsche Elektrio, Gestapo-Knallmusik. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen we met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina, always.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
2: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
1: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
3: Christina, every day.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen we met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg. Festival.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
4: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
3: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
2: Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste koffers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. Uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
3: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want we denken dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
3: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag...

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Every second.
2: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every heartbeat. Christina.